bestaan als Edes. Nala is het waar. Dan neem op heel op Peters het paal is staan als Edes. Als eerst van Nala feiten, nog zuur is het waar. Maar het luidt rijden, hoort van het festival daar. Valoe,